0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij, maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Koolbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreiging uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Koolbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er zijn vandaag 500.000 overvliegende trekvogels gespot, die op weg zijn naar warmere gebieden. Tijdens de jaarlijkse telling waren vogelspotters op bijna 130 plekken aan het tellen. Ze zagen 200 verschillende soorten voorbij komen. De trekvogels hebben het lastig, mede door klimaatverandering en illegale jacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
0: Radio NL.
7: Het is

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieve experts onderzoeken de knal. Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En zwaar noodweer heeft geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen in Spanje. In Barcelona viel de grootste hoeveelheid regen op één dag in 20 jaar tijd. Hulpdiensten kregen ruim 2000 meldingen binnen en meer dan 20 mensen hadden medische hulp nodig, maar niemand raakte ernstig gewond. Inwoners moeten tot morgenmiddag thuis blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelpand. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En in de buurt van de bekende toeristische Inca-stad Machu Picchu woedt een brand. Eén iemand kwam om het leven en twee anderen raakten gewond. Waarschijnlijk is het vuur, vlakbij de belangrijkste toegangsweg naar de stad, aangestoken door boeren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich snel uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL, ik laat je nooit.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En Max Verstappen maakt zich op voor de Formule 1-race in Maleisië, straks om 9 uur. Voor het eerst dit seizoen start hij vanaf pole position. Verstappen gaat voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
2: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
1: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
3: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
4: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie. De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
9: Welkoop!
8: Weet wat te doen.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.
14: Is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: In het noorden valt een beetje regen en kan plaatselijk mistig zijn, maar er zijn ook plekken waar de zon schijnt. Vanmiddag een mix tussen zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog even de zon.
15: Radio NL.
17: Radio NL.
15: NL.
17: Altijd aan.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
3: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
4: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
5: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. En er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïense partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kulbergs niet samenwerken, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten. En tot over het ANP-nieuws.
10: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
14: Odido.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Radio NL. Verkeersinformatie.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,8. Op de A7 Groningen richting Heerenveen bij 153,0. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
5: Radio NL.
3: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, mag ik een broodje?
11: Twee broodjes, hè?
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
15: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
17: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: In het noorden valt een beetje regen en kan plaatselijk mistig zijn, maar er zijn ook plekken waar de zon schijnt. Vanmiddag een mix tussen zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog even de zon.
18: Radio NL.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
6: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou ruzie zijn om geld, melden lokale media. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Ook het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Radio NL. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files of vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is de Schipholtunnel dit moment even dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 3,6. En op de A13 Den Haag Rotterdam bij 5,9.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
1: Radio NL.
3: Het is mijn

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Nu 111 fietsenolie tankstations.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
11: Altijd aan.
10: Altijd aan.
12: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
13: Radio NL.
14: Weerbericht.
15: Vanochtend komt plaatselijk dichte mist voor, vooral in het oosten, midden en zuiden. Er zijn ook plaatsen waar de zon schijnt en halverwege de ochtend lost de dichte mist op. Vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten met maar weinig wind.
14: NL. Radio NL.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat onverdoofd slacht in ons land nog mag, als we ons ook inzetten op het verbeteren van dierenwelzijn. Maar hij begrijpt de gevoeligheid ervan bij religies. Komende week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. In Den Bosch is vannacht een deel van een gevel van een kapperszaak weggeslagen door een explosie. Er raakte niemand gewond, maar de stoep lag bezaaid met glas. Bewoners van een paar appartementen boven de winkel moesten hun huis uit en buiten wachten tot ze weer naar binnen mochten. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. En in Maleisië begint nu de Formule 1-race met Max Verstappen op pole position. Dat is voor het eerst dit seizoen dat hij daar vandaan vertrekt. Verstappen gaat helemaal voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen. Dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zei hij gisteren. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot tot 250 euro aan prijsfavorieten.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome.

0: www.autoverstijn.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje!
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
6: Radio NL. Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Met de uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dichte mist voor. En de A9, die richting Alkmaar, daar is tussen Amstelveen en Amstelveen Stadshart een ernstig ongeluk gebeurd. Daar is daar ook een vrachtwagen bij betrokken, die is gekanteld. De weg is ook voorlopig dicht in beide richtingen. Verkeer richting Schiphol volgt Amsterdam over de A2, A10 en de A4. En de andere kant op via de A4, A10 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
7: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
8: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
7: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit?
10: Hey, dit is het.
11: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar er hoefde niemand van boord en er zijn geen gewonden. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en er stroomt water naar binnen. Waardoor ze botst is onduidelijk. En in Bahrein is het wachten op de start van de Grand Prix van Maleisië. Die moest om 9 uur beginnen, maar werd uitgesteld vanwege noodweer. Er viel veel regen en er was onweer. Eerst moet de baan droog worden gemaakt. Als de race straks begint, dan start Max Verstappen voor het eerst van dit seizoen vanaf pole position. En dan het weer van Weer Online. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken. En het wordt 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Te laat

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden. Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Allereerst een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. En dan een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht hoofd van Amstelveen Stadshart. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? Dit gaat ook nog wel even duren. Dit ligt namelijk op zijn kant. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Smeister meldt de snelheidscontrole op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 5,9. En op de A50 Zwolle-Arnhem bij 209,1.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met Pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, uit een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
10: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
12: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
11: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
13: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Anderhalf uur later dan gepland is in Maleisië de race om de grote prijs van Bahrein in de Formule 1 begonnen. Eigenlijk stond de race gepland voor 9 uur, maar toen was het noodweer. Bij een tweede startpoging vielen auto's uit door de nattigheid. Nadat de baan genoeg was opgedroogd, kon er alsnog worden gestart met Verstappen op pole position. In een huis in Bergen op Zoom in Brabant is een dode gevonden. Er is ook iemand als verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord, maar veel meer is op dit moment nog niet bekend. De politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen over wat er is gebeurd. In het Friese Vinkega is een busje tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten, werd door de brandweer bevrijd en moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep Friesland. Ook een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Een vrachtwagen raakte van de weg en kantelde bovenop een auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En in Tilburg is een man aangehouden voor het bedreigen van ambulancepersoneel. Dat was naar zijn huis gekomen omdat hij van de trap was gevallen en bewusteloos was. Toen hij bijkwam ging hij door het lint en viel de hulpverleners aan. Na behandeling in het ziekenhuis is de man vastgezet. Er is aangifte tegen hem gedaan. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt en op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
17: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
18: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
19: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
22: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
23: Nu 111 Vietenolie tankstations.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
28: Radio NL. Verkeersinformatie.
29: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op de kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van het knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
30: Dit is de muziek van

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
1: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig!
5: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Altijd snel geleverd.
7: Heb je trek

0: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
9: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
10: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
11: Radio NL.
8: Weerbericht.
12: De dichte mistbanken waar we mee te maken hebben zullen aan het eind van de ochtend verdwenen zijn. De zon komt dan op meerdere plekken tevoorschijn en er zijn ook een paar stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden en staat weinig wind. Vanavond klaart het flink op. Komende nacht is het 7 tot 14 graden en dan kunnen opnieuw mistbanken ontstaan.
8: Radio NL.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker.
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Het noodweer in Catalonië in Spanje heeft 2 mensenlevens geëist. Een man kwam onder een omvallende muur terecht. Wat de ander is overgekomen is niet bekend. Op veel plekken viel een record hoeveelheid regen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. Ook het regionale treinverkeer kwam stil te liggen. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Alarmcentrale Eurocross heeft geen meldingen gehad. Het blusswerk was lastig omdat her en der gasflessen ontploften. De A9 bij Amstelveen is tot eind van de middag beide kanten op dicht, meldt NH Nieuws. Vanmorgen gebeurde er een zwaar ongeluk. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en kwam bovenop een auto terecht. Bestuurder ligt gewond in het ziekenhuis. De weg en een tunnelwand hebben flinke schade. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt op steeds meer plekken en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP Nieuws.
15: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre Dome Arnhem.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
8: Radio NL. Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9, die maar richting Alkmaar is, in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er zijn ongelukken gebeurd, ook een vrachtwagen bij betrokken is. Die wordt op dit moment geborgen. Het gaat ook nog een tijdje duren. In beide richtingen is de weg dus ook de komende uren zeker nog ook dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Frits Meister met de snelheidscontrole op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij 108,1.
10: Dit is de muziek van...

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Pakken Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Kom naar Pakken Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
10: Altijd aan.
11: Radio NL.
10: Weerbericht.
12: De dichte mistbanken van vanochtend verdwijnen zo langzamerhand. De zon schijnt vanmiddag en er zijn ook enkele stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Vanavond klaart het flink op. Komende nacht is het 7 tot 14 graden en kunnen opnieuw mistbanken ontstaan. Morgen ook eerst mist, daarna zon en een graad of 20.
10: NL. Radio NL.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon anderhalf uur later, allereerst door noodweer... en daarna door auto's die stilvielen in de opwarmronde... omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was... heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant. Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev... heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers... is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is 1 dode. En Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen... voor de Straat van Hormuz weer open kan. Zo zou er een eind moeten komen aan de blokkade van Iraanse havens... moet het verbod op de olie-export eraf... en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. En dan het weer van weer online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dat is over het ANP-nieuws.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.

0: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
1: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
0: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden. Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Heb je trek?

0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
10: Altijd aan.
12: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
13: Radio NL.
10: Weerbericht.
14: De dichte mistbanken van vanochtend verdwijnen zo langzamerhand. De zon schijnt vanmiddag en er zijn ook enkele stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Vanavond klaart het flink op. Komende nacht is het 7 tot 14 graden en kunnen opnieuw mistbanken ontstaan. Morgen ook eerst mist, daarna zon en een graad of 20.
13: Radio NL.

0: Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
5: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
4: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 2:00.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bondindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. En Max Verstappen noemt zijn eerste Grand Prix-zege dit seizoen een heerlijke overwinning. Zeker als je ziet hoe het dit jaar is gegaan, zei hij in een eerste reactie. Bij de Grand Prix van Bahrein startte Max op pole position en eindigde voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race begon chaotisch door noodweer en uitvallende auto's in de opwarmronde. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dat is over het ANP-nieuws.
14: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
14: Oh.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste drukte maken.
19: Vertrouw jij blind op je collega's?
10: en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
23: Radio NL. Verkeersinformatie.
24: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht, de weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar, die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar, dus omrijden via de A10-Zuid. Dat kan niet geheel filevrij, maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad, de werkzaamheden bij Alfred Zwift, de band veroorzaakt een kwartiertijdsverlies. En op A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Vught bij 124.2. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Amsterdam Sloten controle bij 4.4. En een controle op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Almere Haven bij 108.4.
25: Dit is de muziek

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Droom jij van je eigen bedrijf?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
9: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
10: Welkoop!
9: Weet wat te doen.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
13: Nu 111 Vietenolie tankstations.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2+3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
15: Mooi van Ethos.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
17: Altijd.
16: En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season.

0: Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
1: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in een huis in Bergen-op-Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De kook wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. En de Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. De migranten worden naar tijdelijke opvangplekken gebracht en daar wordt bekeken hoe nu verder. Ze horen bij een veel grotere groep van tienduizenden mensen die in de zomer vanuit Marokko de grens overstaken. Het weer van Weer Online. Een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelmandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
7: Radio NL. Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land, 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Omrijders die gaan via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad, werkzaamheden bij Zwifterband. 6 kilometer file daar met 25 minuten oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 4 kilometer file na een ongeluk. En op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch een ongeluk bij Alfred Biesen-Mort. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Vught bij 124.2. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnelcontrole bij 53.7. Op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem wordt je snelheid in de gaten gehouden bij Apeldoorn. Dat is bij 209.5.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
0: Milner.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting, of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Je hoort het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.
2: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
4: Lieve mensen, houden ze aan.
3: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
9: nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon anderhalf uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de banden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. En in Suriname is een Nederlandse man opgepakt die probeerde om zangvogeltjes het land uit te smokkelen. Op de internationale luchthaven werd hij betrapt met 6 vogeltjes in zijn ruimbagage. Waarschijnlijk wilde hij ze meenemen naar Nederland. De man hoeft niet de cel in, maar kreeg wel een boete van omgerekend 3000 euro. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
3: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
4: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
5: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
6: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario. Oh, wat een nacht.
2: Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
1: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie. Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
6: Radio NL. Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Nog tot 8 uur vanavond, want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4, want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6 Emmeloord de Lelystad bij Swifter bandwerkzaamheden. Kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer bij Zeeburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport bij 62.0. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Den Haag-Bezuidenhout. Controle bij hectometerpaal 5.2. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens. Controle bij Valkenswaard, dat is bij 18.0.
8: Dit is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Zondagmiddag de finale en dat betekent dat wij weer 30 liedjes met jullie mogen delen. En het zijn tevens ook nog een keer de grootste hits van dit moment.
1: Radio NL Top 30.
2: Op deze bijzondere dag natuurlijk 4 oktober, wereldwijd bekend bij ons hier in ieder geval als het gaat om Dierendag. Alleen ja, dat is natuurlijk, 4 oktober staat in de agenda als Dierendag. Maar aan de andere kant, we hadden het er eerder deze week nog over met Romy Montero. Die had haar hondje mee naar de studio. Toen zei ik al, jij straalt de liefde uit naar het diertje toe en dat krijg je ook terug. En toen hadden we het ook even kort over Dierendag. Maar eigenlijk, als je dierenliefhebber bent en je gaat er dagelijks mee om, dan moet het gewoon iedere dag Dierendag zijn, toch? Ja, net zoals in de normale liefde bij de mensen. 365 dagen moet je voor elkaar houden. En er is dan zogeheten Valentijn voor in het leven geroepen voor de liefde. Maar het moet gewoon het hele jaar door. En dat jaren achter elkaar. Maar in ieder geval, 4 oktober op de kalender. Wat een intro, mensen. Het gaat ook niet over Dierendag. Nee, het gaat om de grootste hits van dit moment. En die zijn verzameld in de lijst van 30 van week 40. En de lijst telt deze week 13 stijgers, 12 zakkers. 3 zijn er blijven staan. En we gaan er 2 nieuwe welkom heten. Op 28 en de hoogste vandaag op nummer 18. Welke 2 er zijn verdwenen? Daar hebben we een antwoord op. Monique Smit, niet naar huis. Zij stond 10 weken in de lijst. Niet getreurd voor de fans van Monique, want we gaan haar vandaag sowieso draaien de top 30. Namelijk met de nieuwe single samen met Guido van der Graaf. Thomas Bergen, hij heeft de lijst ook verlaten na 7 weken met Als je de keuze had. En dat waren de ins en outs als het gaat om de cijfers. Die andere cijfers die gaan een grote rol spelen. We beginnen op nummer 30 en we eindigen iets voor 6 uur op de nummer 1 in de lijst. De nummer 30, die is voor Henk Benaar. Hij staat 7 weken in de lijst. Er zakt 4 plaatsjes in die 7e week met zijn single Ik lach als een clown.
1: Radio NL Top 30.
0: Nummer 30.

De eerste twee liedjes uit de Radio NL Top 30 zijn een feit. Je hoorde Henk Benaarde en Ik lach als een clown. Gevolgd door Frank Verrette. Ik dans altijd door het leven. En daarmee staat Frank en Henk staan beide met 7 weken in de lijst. Dat kunnen we van de volgende nog niet zeggen, want die komt nieuw binnen. En we zeiden het al, 2 nieuwkomers deze week in de lijst. De allereerste op 28 en straks de hoogste op nummer 18. En die nummer 28 staat nu voor je.

0: Barcelona. Laat even je geheugen. Ja, wie zou ik dan bedoelen? Je hebt het antwoord al, hè? Jari Hellegers. Dat klopt inderdaad. Hij is de eerste van de twee nieuwkomers. En dat doet hij deze week op nummer 28.
1: Nieuw in de top 30.
2: Nummer 28. Nieuw.

In de Radio NL Top 30. En dat is natuurlijk altijd een feestje als je die in het weekend mag gaan draaien. Zo op zaterdag en op zondagmiddag in de Radio NL Top 30. Vorige week 21, nu op 26 terechtgekomen in hun negende week met Titanic. Het is de tweede week Top 30 voor Raymond Hermans. En in die tweede week stijgt hij door van 29 naar nummertje 25. Dit is ons partij.

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
10: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
11: Radio NL.
12: Weerbericht.
13: Het is vrij zonnig en zacht met weinig wind. Vanavond zijn er heldere perioden en vannacht ontstaan enkele mistbanken. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Morgen lost de mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt zonnig met maar een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat opnieuw weinig wind.
11: Radio NL Top 30.
12: Nummer 22.

Henk Dissel, hij doet goede zaken, want als we de cijfers er even bij pakken, het is zijn derde week in de lijst. En in die derde week stijgt hij door. Vorige week 24 en nu op 21 terechtgekomen met zijn chansen. En dat overzicht beginnen we op nummer 30. Daar draaiden we Henk Benarik. Lach als een clown staat hij 7 weken in de lijst. Ook 7 weken voor Frank Vernette. Ik dans altijd door het leven. Hij was vorige week de nummer 23 en deze week op 29. Twee nieuwkomers. De eerste op 28. Jari Hellegens en Vloek van Barcelona. Vuurwerk van Senna en Sven Versteeg 12e week. Top 30 vorige week op 25. En in die 12e week 2 plaatsjes gezakt. En daarmee de nummer 27 geworden. Ook zakkende me dan van 21 naar 26 in de 9e week. Helemaal Hollands en Titanic. Tweede week top 30 voor Raymond Hermans. Ontspakken ze niet. Stijgt in de 2e week door van 29 naar 25. En ook winst voor de Havenzangers en Jean-Paul. Happy Zappy Barbecue'tje. 2e week top 30 van 27 naar 24 doorgestegen. Dan de nummer 19 van vorige week. Deze week terug te vinden op 23. Gebroeders Co. en Proud To Be Vought. En we mogen 14 weken noteren voor Jeffrey Heesen en Loco. En in die 14e week zakt hij van 16 naar 22. Ik zei het al, Henk Dissel boekt winst in de 3e week. Hij stijgt 3 plaatsjes door van 24 naar 21 met chansen. En daarmee is het eerste overzicht de feit. Kunnen we ons richten op de volgende 10 om ze daarna ook samen te kunnen vatten. Dit is de nummer 20, Wesley Bronkhorst en Toet.

30 voor Spang en 3 keer fout. Dat spreek je ook inderdaad zo uit. Fout, fout, fout. Dat is inderdaad de titel van de plaat. Vorige week de nummer 17 en deze week op 19 terechtgekomen. Wij gaan straks de hoogste nieuwkomer nog verwelkomen. Maar eerst hebben we een belangrijke plaat die aankomende week veelvuldig te horen zal zijn hier op Radio NL. En dan heb ik het over de Hollandse Nieuwe. En die staat vanaf aankomende maandag, dus morgen, eigenlijk kunnen we beter zeggen, vannacht om 12 uur gaat die nieuwe week in. En dan heeft hij de Hollandse Nieuwe te pakken. Jan Wolters, en dit is de single Ik Wil Jou.

Ik denk dat het een en al feest blijft rondom het team van Damien van As. Eerst natuurlijk al de release van de single. Dan komt het moment dat die plaat uitkomt. Dus dat is een feestje. Dan komt er een belletje van Radio NL van... Goh, joh, je bent Hollands Nieuwe. Dat is weer een feestje waard. En als je dan ook nog een keer als hoogste nieuw komt in de top 30 op nummer 18... dan lijkt mij dat reden voor weer een feestje. Gefeliciteerd. Damien van As en Hard to Get op Radio NL. Zometeen hoor je nog de nummer 16. Die is van Yves Berendsen, Verlangen. Maar eerst op 17. Monique Smit en Guido van de Graaf.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
4: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
3: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone.

0: 2017 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker.
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Bij een motorongeluk in de buurt van Kuik in Brabant is een jongen van 17 overleden. De motor crashte tegen een boom. De broer van de jongen probeerde hem nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie weet nog niet zeker of het een eenzijdig ongeluk was en doet onderzoek. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig van El Al na motorpech neer op twee flats. Er vielen tientallen doden. Het programma begint in de Peperdome met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. En het Britse muziekfestival Glastonbury is alweer uitverkocht. Vanochtend kon je kaartjes bestellen en al na 40 minuten moest de organisatie mensen teleurstellen. Glastonbury is met 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld. Artiesten die volgend jaar misschien op het podium staan zijn Taylor Swift en Harry Styles. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je belt, mail.
4: Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
3: Radio NL. Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar, 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. File bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Ypenburg bij 47.0. De A13 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg ook controle. Dat is bij hectometerpaal 6.0. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens controle bij Valkenswaard. Dat is bij 18.0.
5: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Het tweede en daarmee laatste deel van de Radio NL Top 30 voor deze zondagmiddag. De laatste 15 op weg naar de nummer 1.
1: Radio NL Top 30.
2: Leuke berichtjes die overigens binnenkomen in de Top 30. We zitten zo'n beetje de app door te spitten wat mensen zo al doen op zondagmiddag. We krijgen de fotootjes waar de chips en alcohol. Ja, Chantal van de productie zei, moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. En dan hebben wij een woonkamer. Wie is het? Brian. Oké, Brian heeft het ingestuurd. Het ziet er erg gezellig uit. Wij zien een schaal met hapjes in de vorm van worstkaars. Flinke schalen met chips. Pindas en de nodige drankjes. En dan inderdaad een fotootje dat er meegeluisterd wordt naar de

0: 30 is mijn goede vriend. Nou, dat is ook weer fijn om te lezen. Zijn we blij mee? Laat ook even weten wat je aan het doen bent. Kunnen we er zometeen nog wel een paar uithalen. Zo is het. Wat wij niet moeten vergeten is natuurlijk even te kijken naar de top 3 van vorige week. Voordat wij beginnen op nummer 15. De nummer 3 was inderdaad vorige week voor Django Wagner, Bachata Bailando. De nummer 2 was voor Justin de Wild, Cheerio. En de nummer 1, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. We gaan aftellen van 15 op weg naar de top 3 van deze week. En dan weten we straks wat er is veranderd. Nu snel kijkend naar de nummer 15. Daar komen we een plaat tegen die je de hele zomer al voorbij hebt horen komen. Tinto de Verano. Het is de titel van de single van Joey Nicolai. En daarmee staat hij 9 weken in de lijst. Was hij vorige week de nummer 10. En is hij deze week terechtgekomen op nummer 15.
1: Radio NL Top 30.
2: Nummer 15. Okay.

0: Heerlijke single van Amar en Stem in je hart. En daarmee staat hij op nummer 14. Zakt hij vanaf 9 in zijn 10e week Radio NL Top 30. Zeiden net al, mocht je leuke berichtjes in de app willen sturen, dan kan dat. Peter is onderweg met de taxi. Zojuist de klant afgeleverd, nu weer terug. En lekker genietend van de Radio NL Top 30. Dankjewel daarvoor, Peter. En we hebben hier nog een van Lissa. Lissa is het inderdaad. Lissa zegt, druk bezig met de voorbereiding voor een drukke week op school. Maar dat gaat heerlijk met de grote hits uit de Radio NL Top 30. Radio NL, ga zo door. Kijk, dat zijn mooie berichten, Lisa. Dank je wel daarvoor. Gaan we snel door met aftellen in de lijst. Want hij was vorige week de hoogste nieuwkomer op nummer 18. En in de tweede week top 30 de nummer 13 geworden. Erik van Klinken, Door het oog van de naald.
1: Hey, zit hij er al in?

0: De ene, dat ben jij, maar vooral het zinnetje ervoor. Ik kom dichterbij. Dat klopt inderdaad. Hij komt steeds dichter bij de top 10. Want vorige week was hij de nummer 15. En in zijn vijfde week stijgt hij door naar nummer 11.
1: Radio NL Top 30.
0: Tweede overzicht voor deze zondagmiddag beginnen we op nummer 20. Wesley Bronkhorst en Tutti Colori. En daarmee staat hij 7 weken genoteerd en zakt hij 6 plaatsjes. 2 plaatsjes verliezen in de vierde week voor Spang met Fout, Fout, Fout. Deze week de nummer 19. Op 18 de tweede en daarmee hoogste nieuwkomer Damien van As en Hard to Get. Monique Smit en Guido van der Graaf met Beter af alleen stijgt door in de tweede week top 30. Van 22 naar nummer 17. En de nummer 20 van vorige week stijgt 4 plaatsjes door. Daarmee de nieuwe nummer 16 geworden in zijn derde week. Yves Berendsen en Verlangen. Tinto de Verano in de negende week Radio NL Top 30. Zakken van 10 naar nummer 15 van Joey Nicolai. Amar was de nummer 14 met Stem in je hart. En daarmee staat hij 10 weken genoteerd. Erik van Klinken stijgt door van 18 naar nummer 13 met Door het oog van de naald. En Dans voor mij van Team Rushauer. Wesley Klein en Brace. 5 weken in de lijst. Vorige week 13 en deze week 1 plaatsje gestegen. En daarmee de nieuwe nummer 12. Het is winst voor Vincent. In zijn vijfde week stijgt hij door van 15 naar nummer 11 met Dat ben jij. En dat waren ze dan, verzameld in het tweede overzicht van de Radio NL Top 30 van deze week. Gaan we snel door met aftellen. Dit is de nieuwe nummer 10. 2 plaatsjes winst in de derde week voor Samantha Steenwijk. 1 blik is genoeg in de Radio NL Top 30.

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
6: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
7: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
8: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
9: Radio NL.
10: Weerbericht.
11: Het is vrij zonnig en zacht met weinig wind. Vanavond zijn er heldere perioden en vannacht ontstaan enkele mistbanken. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Morgen lost de mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt zonnig met maar een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat opnieuw weinig wind.
12: Radio NL Top 30.
13: Nummer 7.

0: Marco Schuitmaker met zijn single in de achtste week top 30. Zakt hij 2 plaatsjes van 4 naar nummer 6 in de lijst van 30. Wij hebben de Hollandse Nieuwe voor je klaarstaan. Dat is eigenlijk een beetje afscheid nemen van het feit dat hij Hollandse Nieuwe is. Want het is het laatste uurtje van de top 30, zo tussen 5 en 6 uur. Vannacht om 12 uur, dan start de nieuwe week. En dan weten we dat Jan Wolters de Hollandse Nieuwe gaat krijgen. Maar niet getreurd, Gisby ga je de komende maanden veelvuldig voorbij horen komen op Radio NL met deze single. Nogmaals, de Hollandse Nieuwe voor Chera. Hier is Gisby.
1: Radio NL. Deze week is Fort Sierra van Gisby, de Hollandse Nieuwe.

Een erg goed liedje voor niemand minder dan Mart Hoogkamer. In zijn zesde week stijgt hij één plaatsje door van 5 naar nummer 4 met Kroegen in de Hemel. Brengt ons nu bij de top 3 uit de lijst van 30 voor deze week. En de nummer 3 is nummer 3 gebleven. Blijven staan dus in week nummer 7. Is dit Django Wachter en Bait Zata Bailando.

ja, wacht dan even tot de koekoek voorbij is. En dan is het klaar. Dan kunnen we de cijfers erbij pakken. 29 weken. Justin de Wild in de lijst. 29 weken. Cheerio, ongekend. Hij is blijven staan op nummer 2. Gisteren zeiden we het ook. Afgelopen vrijdag kwam de nieuwe single uit van Justin de Wild samen met Donnie. En dat is een erg goed liedje. En de kans bestaat dus dat hij gewoon binnenkort met 2 liedjes in de lijst staat. Ik verwacht voorlopig nog niet dat Cheerio een duikeling maakt om er heel snel uit te gaan.

De grote vraag is nu, wie staat er dan nu op de hoogste positie? Nou, daar hebben we wel een antwoord op. Vorige week stond hij 11 weken op de hoogste positie en daar komt inderdaad een 12e week bij. Daar zo meteen meer over. Eerst kijken we naar de nummer 10. Die stijgt 2 plaatsjes door in de 3e week en dan hebben we het over Samantha Steenwijk. 1 blik is genoeg van 12 naar nummer 10. Zakken er van 7 naar 9 in de 13e week. Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. Habibi, dat is de titel van de single van Numidia samen met John West. 4e week Radio NL Top 30, doorgestegen van 11 naar nummer 8. En de nummer 8 van vorige week is de nummer 7 geworden. 4e week voor Tino Martin en Billy Dans en ik hoor niks geks. Marco Schuitmaker staat 8 weken in de lijst met Loesu, staat daarmee deze week op nummer 6. En de nummer 6 van vorige week is de nieuwe nummer 5 geworden. De 3A's met Je zit in mijn hoofd. En daarmee staan de 3A's 5 weken in de lijst. Het is de 6e week top 30 voor Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel stijgt door van 5 naar nummer 4. En dan de laatste 3. Op 3 blijven staan. 7e week voor Django Wachter bij Chata Bailando. De nummer 2 ongewijzigd blijven staan. 29e week voor Justin de Wild. Waarvan er 10 op de nummer 1 positie. En dan die man die vorige week op nummer 1 stond en de weken ervoor. Het is inmiddels zijn 16e week in de lijst. En van die 16 weken staat hij er 12 van op de hoogste positie. We hebben het vorige week te horen gekregen. Eigenlijk afgelopen week was het maandag bij de Buma NL. Want toen vroeg ik hem in het interview van... Goh, joh, ik heb in de wandelgangen gehoord dat er een nieuwe single aan zit te komen. Het antwoord daarop was ja, dat gaat eind oktober worden of de eerste week van november. En we hebben toen meteen gezegd, als het moment daar is, kom dan ook weer langs in de studio. En daar is men druk mee bezig om een agendapunt te plannen, zodat hij langs kan komen. De nummer 1 van deze week is blijven staan dus. 12 weken op de hoogste positie, 16 weken in de lijst. Het zal je niet verbazen, we gaan nog een keer heerlijke, zwoele zomernachten beleven. En de uitvoerende hoor je nu. De nummer 1, die is voor Rutger van Barneveld. Maak er nog een mooie zondagavond van en heel graag tot volgende week voor een nieuwe Top

0: nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker.
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. En de EK wielrennen op de weg is bij de mannen gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. In Slovenië versloeg hij in een spannende sprint Italiaan Giulio Ciccone. Het is de eerste keer dat Evenepoel zich Europees kampioen kan noemen. De titel bij de vrouwen ging gisteren al naar Demi Vollering. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
17: Een initiatief van Pfizer.
18: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals Hoeze voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
19: Behalen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
22: Radio NL.
23: Verkeersinformatie.
24: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam-Amsterdam... bij knooppunt Prins Klausplein bij 47.5. Controle op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord bij 6.0. Op de A50 houden zeer snelheid in de gaten vanuit Os naar Arnhem... bij knooppunt Valburg bij 157.5.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Animes.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
3: Ladies and gentlemen.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
10: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
13: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
14: Radio NL.
11: Weerbericht.
15: We krijgen een heldere avond. Vannacht kunnen er een paar mistbanken ontstaan. Temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. De ochtendspits heeft morgen waarschijnlijk weinig last meer van de mist. De rest van de dag verloopt zonnig met hier en daar een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat weinig wind.
11: Radio NL.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terechtkwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botsten vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen. De vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten.

Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. En een kijkje achter de schermen in tv-studio's. Dat komt vandaag op het Mediapark in Hilversum, omdat televisie in ons land 75 jaar bestaat. Er was open dag en er kwamen ruim 10.000 mensen op af. De open dag werd geopend door onder andere André van Duin. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Overstijn.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie. Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
8: Radio NL. Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein bij 47.5. Controle op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord bij 6.0. Op de A50 houden zeer snelheid in de gaten vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg bij 157.5.
8: Dit is de muziek van...

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Radio NL.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, wat een nacht. Is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
5: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
4: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker.
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een

0: gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeijners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. En shorttrackkampioen Xandra Velzenboer begint aan iets nieuws. Ze gaat niet alleen shorttracken, maar ook lange baan schaatsen. Het is geen serieuze overstap, maar ze vindt het gewoon leuk om het er 1 keer per week bij te doen. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein bij 47.5. Controle op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord bij 6.0. Op de A50 houden zeer snelheid in de gaten vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg bij 157.5.
6: Dit is de muziek

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
3: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom gauw.
2: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
7: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle,
8: vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
5: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
4: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee!
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn een week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. En Oranje is begonnen aan de 4e Interland in nog geen 2 weken tijd. In Eindhoven speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. Wat de uitslag ook wordt, voor aanvoerder Virgil van Dijk is het een feestelijke avond. Hij speelt zijn 100ste Interland. Hij krijgt na de wedstrijd daarom een gouden schaal. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.

0: En tot zover het ANP nieuws.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Dit is de muziek van

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Radio NL.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.

0: Kamerbrein.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Radio NL.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je

0: zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt: kon dit alles maar worden teruggedraaid? Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. En het is Oranje weer niet gelukt om de nul te houden. Na een 1-0 voorsprong in Eindhoven maakte tegenstander Servië even later alweer gelijk, zodat ze met 1-1 de rust in gingen. Nederland heeft al 12 interlands achter elkaar minimaal 1 tegendoelpunt om de oren gekregen. Het weer van Weer Online. Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: www.pinkribbon.nl.
1: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: ski.nl.
1: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
4: Oh.
5: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het Nederlandse elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op een melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigen in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En Olympisch shorttrackkampioene Xandra Velsenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velsenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Dit is de muziek.

Radio NL.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Vlieg door je tijdlijn.
2: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Altijd aan. Radio NL.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
7: Ja.
10: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
7: Ja.
10: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker.
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
15: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam.

0: Die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League groep na de winst op Servië vanavond. Concurrenten Griekenland en Duitsland speelden gelijk met 0-0. Nederland en Griekenland staan daardoor gelijk in de pool, maar Oranje maakte meer doelpunten en is dus koploper. De volgende wedstrijden in de Nations League staan in november op de planning. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: NL.
1: Altijd aan.
2: Ik liep laatstens langs het strand.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe, terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen.

0: Of via een gehackt e-mailaccount van de leerling de tekst "Ik schiet deze school maandag overhoop." Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En de blessure die Oranje-verdediger Mickey van de Ven in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Servië opliep, valt volgens bondscoach Xavi mee. Het leek even een ernstige blessure toen een Servische speler met zijn noppen vol op de hand van de Ven neerkwam. Eerder liepen Brobbey, Geertruida, Gakpo en Van Hekken ook al blessures op bij Oranje. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10. Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Wie doet er mee?
4: Oké, even een shout-out naar EY.